0: Buen Night.
1: Amule, amule, amule.
2: Walfinya ni la ken, kinto finya chaliwa,
1: pelavinya chalwanai, pelavinya chalwanai.